Kirin Gantirner, Mergetra Jamas Parvestuk, Lassetzi Kunkarakan Radio Chorotaliki, Haikagan Haortuma, Haortman Kalhavor Hampakir, Alex Avanesiane, Haortuma Batrasdezin Sosi Susaniana, Anchinan Hikavariev Zevavoro, Laszlo Nemeta, Haikagan Radio Jama Yeterunenum, Ameshapat or Jama Dasnerekits, Minchev Dasnerekiresun, Haortuma Garoreglesel, Ure Yeterov Radio Michin Alikov, Utahairu Yotanasun Yerek, Hazar Hairur Utsun Ut Mega Herz. Եղեք երջանիկ եմ մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։